doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your

0: Rob van der Meulen en dit is het nieuws.
1: De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Het Nederlandse marineschip ZRMS Evertsen keert begin deze maand terug naar Nederland. De inzet in de Middellandse Zee wordt niet verlengd, zo schrijven defensieminister Jessel Gus en buitenlandminister Berendsen aan de Tweede Kamer. Vorige maand kostte de verlenging van de missie 5 miljoen euro, wat het totaal op 7 miljoen 500.000 euro brengt. Vakbond FNV dreigt met een staking in het openbaar vervoer half juni. De vakbond is ontevreden over de plannen van het Nederlandse kabinet rond sociale zekerheid. Vakbondbestuurder Hendry Jansen zegt dat de plannen van tafel moeten, anders vallen treinen, bussen, trams en metro stil. De vakbond bereidt ook stakingen in andere sectoren voor. De Amerikaanse president Trump verhoogt volgende week de invoertarieven op auto's en voertuigen uit de Europese Unie naar 25%. Dit volgt op een eerdere afspraak van 15%. Trump stelt dat de Europese Unie zich niet houdt aan de handelsovereenkomst. Het verhoogde tarief geldt niet voor Europese auto's die in de Verenigde Staten worden geproduceerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.

0: is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen en zijn er meerdere gewonden. De bus kantelde in de staat Nayarit, nabij Amatlán de Canas. De bus was onderweg naar een spa. De cijfers over het aantal gewonden variëren van 31 tot zeker 45. Dodelijke busongelukken komen regelmatig voor in Mexico. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Het Nederlandse marineschip ZRMS Evertsen keert begin deze maand terug naar Nederland. De inzet in de Middellandse Zee wordt niet verlengd, zo schrijven defensieminister Jessel Gus en buitenlandminister Berendsen aan de Tweede Kamer. Vorige maand kostte de verlenging van de missie 5 miljoen euro, wat het totaal op 7 miljoen 500.000 euro brengt. Vakbond FNV dreigt met een staking in het openbaar vervoer half juni. De vakbond is ontevreden over de plannen van het Nederlandse kabinet rond sociale zekerheid. Vakbondbestuurder Henry Jansen zegt dat de plannen van tafel moeten, anders vallen treinen, bussen, trams en metro stil. De vakbond bereidt ook stakingen in andere sectoren voor. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
4: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: via paradisefm.cw. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt. Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie. Limited fun
4: shopping. Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
5: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Peter Mai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu

0: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren... een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes... en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.

0: Rob van der Meulen en dit is het nieuws.
1: De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Het Nederlandse marineschip ZRMS Evertsen keert begin deze maand terug naar Nederland. De inzet in de Middellandse Zee wordt niet verlengd, zo schrijven defensieminister Jessel Gus en buitenlandminister Berendsen aan de Tweede Kamer. Vorige maand kostte de verlenging van de missie 5 miljoen euro, wat het totaal op 7 miljoen 500.000 euro brengt. Vakbond FNV dreigt met een staking in het openbaar vervoer half juni. De vakbond is ontevreden over de plannen van het Nederlandse kabinet rond sociale zekerheid. Vakbondbestuurder Hendry Jansen zegt dat de plannen van tafel moeten, anders vallen treinen, bussen, trams en metro stil. De vakbond bereidt ook stakingen in andere sectoren voor. De Amerikaanse president Trump verhoogt volgende week de invoertarieven op auto's en voertuigen uit de Europese Unie naar 25%. Dit volgt op een eerdere afspraak van 15%. Trump stelt dat de Europese Unie zich niet houdt aan de handelsovereenkomst. Het verhoogde tarief geldt niet voor Europese auto's die in de Verenigde Staten worden geproduceerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Jackie Circuit en FAC presenteren het grootste spektakel op het asfalt. Caribbean Pinks All Out. Van 30 april tot 3 mei. 10 Amerikaanse topwagens in de bloedstollende 6-second battle. Met de heetste influencer uit te zien, Joanna Marie, in haar Honda.
2: I'm so excited to announce that I'm going to be traveling all the way to Curaçao. I hope to see you there.
1: En 18 containers vol PK-monsters en bikes uit Aruba. En motorwereldtoppers Chris Moore van Moore Mafia en Rodney Wilford. Check de socials van Jackie Circuit voor alle ticketinfo. Mogelijk

0: schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Deze week verkeert Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro M 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf al eens willen golven? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuraçao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro M 2026.

0: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Bluefin, the boat you wanna be.
2: Viermoederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je

0: Met Sendtoo betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sendtoo.io.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Het Nederlandse marineschip ZRMS Evertsen keert begin deze maand terug naar Nederland. De inzet in de Middellandse Zee wordt niet verlengd, zo schrijven defensieminister Jessel Gus en buitenlandminister Berendsen aan de Tweede Kamer. Vorige maand kostte de verlenging van de missie 5 miljoen euro, wat het totaal op 7 miljoen 500.000 euro brengt. Vakbond FNV dreigt met een staking in het openbaar vervoer half juni. De vakbond is ontevreden over de plannen van het Nederlandse kabinet rond sociale zekerheid. Vakbondbestuurder Henry Jansen zegt dat de plannen van tafel moeten, anders vallen treinen, bussen, trams en metro's stil. De vakbond bereidt ook stakingen in andere sectoren voor. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix Ultra Full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
4: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com.
5: PMI Curaçao, the property management people.
6: Coco Speech,

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
3: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.

0: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Deze week verkeert Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro M 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf al eens willen golfen? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuraçao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro M 2026.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteits Evertsen keert begin deze maand terug naar Nederland. De inzet wordt niet verlengd, melden defensieminister Jezilgus en buitenlandminister Berendsen aan de Tweede Kamer. Het schip beschermde landen in de Middellandse Zee tegen Iraanse aanvallen. De totale kosten van de missie bedragen 7 miljoen 500.000 euro. Vakbond FNV dreigt met een staking in het openbaar vervoer half juni. De vakbond is ontevreden over de plannen van het Nederlandse kabinet rond sociale zekerheid. Vakbondbestuurder Hendry Jansen zegt dat de plannen van tafel moeten, anders vallen treinen, bussen, trams en metro stil. De vakbond bereidt ook stakingen in andere sectoren voor. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
4: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
5: In een wereld vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's, is daar jij de held die daar multi.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roysantu.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course.

Buy schrijf je als BUY. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mexicaans genieten. In het hart van je.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountil Beach. Bij Tinto Body Cochina op Yountil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountil Beach.
1: Car Team Willem staat hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte.

0: naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het taxiplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteits Evertsen keert begin deze maand terug naar Nederland. De inzet wordt niet verlengd, melden defensieminister Jezilgus en buitenlandminister Berendsen aan de Tweede Kamer. Het schip beschermde landen in de Middellandse Zee tegen Iraanse aanvallen. De totale kosten van de missie bedragen 7 miljoen 500.000 euro. Vakbond FNV dreigt met een staking in het openbaar vervoer half juni. De vakbond is ontevreden over de plannen van het Nederlandse kabinet rond sociale zekerheid. Vakbondbestuurder Hendry Jansen zegt dat de plannen van tafel moeten, anders vallen treinen, bussen, trams en metro stil. De vakbond bereidt ook stakingen in andere sectoren voor. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Deze week verkeert Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro M 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf al eens willen golfen? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuracao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro M 2026.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
3: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
5: Deze zomer komt er iets terug wat je nooit had moeten kopen. De wasmachine van de concurrent. Hij lekt. Hij bonkt. Hij stinkt. Maar jij kiest voor Multimart.

0: begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s Weekend.

0: Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini. Jouw partner in zorgeloos verkopen.
2: We've got it. Ook Botica Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Sport tot slot. Arsenal van de René Slegers heeft de Champions League finale niet bereikt. Na een thuisoverwinning op Lyon van 2-1 verloor het team uit Nederland met 3-1 in Frankrijk. Lyons, recordkampioen met 8 titels, speelt de finale tegen FC Barcelona of Bayern München. Oranje-keeper Daphne van Domselaar stopte een penalty, maar werd later gepasseerd. Tadej Pogacar heeft zijn dominantie in de ronde van Romandie opnieuw bewezen. De Sloveense klassementsleider won de koninginnenrit en boekte zijn derde etappezegen. Bij de laatste passage over de Jaunpas demareerde hij op 20 kilometer van de finish. Pogacar behaalde zijn 7e overwinning in slechts 10 koersdagen van 2026. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 733-1600. Of bezoek www.madurotravel.com.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
3: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.

0: tip. En I would stay. Goed advies. Zou ik ook doen.
1: Like.
0: Want dit is Weekend Vibes. Tot aan 2 uur op Paradise FM.
2: Nadine Roos. Paradise FM.
0: Met ook jouw favoriete requests. Wil jij iets lekkers horen om jouw zaterdagmiddag iets beter door te brengen? Ben je met een mooi project bezig? Dan is dat wel de ideale dag trouwens. Lekker bewolkt. Een beetje motregen in de lucht om af te koelen. Ja, dit is echt als je nog niks op de planning hebt staan. En je denkt, ik moet even doorbeuken. Misschien met de schoonmaak of klussen in de tuin. Dit is het moment. De radio doet nog even een tikkie harder. Met fijne muziek. All for Love, Rod Stewart komt er zo meteen aan. Eerst de Robert Cray Band. En Don't Be Afraid of the Dark.

Rod Stewart, Sting en Bryan Adams bij Paradise. En ze kondigen hem nog zelf af. Dit legendarische trio samen. All for Love dus, op jouw zaterdagmiddag. Dit is Weekend Vibes. Ik vroeg net, wat is jouw Weekend Vibe? Wat ben je aan het doen? En met dit weer is het natuurlijk ideaal om lekker te gaan klussen. Dat toch dan, Karel is druk in de tuin bezig en wilde daarbij iets horen wat hem nog eens even lekkerder door de klus heen helpt. Wat dacht je van Survivor en Eye of the Tiger? Als dit je niet opzweept, dan weet ik het ook niet meer.

Catching and releasing. Matt Simons vat toch wel het sfeertje van vandaag samen. Een druilerige zaterdagmiddag. Ik vind dit stiekem het allerlekkerste weer om bij wakker te worden dat je ziet. Het is eventjes niet zo heel erg heet. In Nederland trouwens nog een stukje erger. Daar is het code oranje op dit moment. Stuurt Remy, die daar vandaan luistert. Onweersbuien, windstoten in het hele land. Daar past hij nog lekkerder bij. Zometeen nog meer fijne muziek onderweg. Gary Moore, Lionel Richie komt eraan. En eerst Cock Robin bij Paradise. And the promise you made.

0: paradisefm.cw.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
4: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles

0: Curaçao Rendezvous 2026. Van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire Marine Show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
1: Dit is Paradise FM. Nadine Roos.
2: Jouw weekend, jouw vibes en jouw favoriete muziek met nu Gary Moore.

0: situaties hou ik al heel lang niet meer vol. All night long, Lionel Richie bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Ja, de hele nacht ergens zijn. Ik kan me herinneren dat ik dat in een ver verleden nog wel eens heb gedaan. Maar dat lukt me al lang niet meer. Gelukkig was ons Kingsfest afgelopen week niet zo laat. Ik toch nog een beetje, schappelijk kunnen houden om op tijd naar bed te kunnen gaan. Maar wat een feestweek hebben we gehad. Moet dan ook zeggen dat na zo'n fantastisch feest, dat ik echt even op adem kom en dan denk, oh, ik ben ook wel weer heel erg blij dat het achter de rug is. En voor mijn gevoel hebben we nu ook best wel eventjes een tijdje zonder gekke feestdagen, drukte, echt om even op adem te komen, om bij te komen en weer op te laden voor datgene wat dan wel een heel erg groot feest gaat worden. Weet je al wat ik bedoel? Ja, het WK staat natuurlijk op het programma. Over iets meer dan een maand gaat het beginnen. En de eerste wedstrijd tegen Duitsland is over 43 dagen, mocht je aan het aftellen zijn. Wij ook. We gaan er een heel leuk feestje van maken. En wat er allemaal om staat te gebeuren, dat gaan we ook binnenkort bekendmaken. En zo meteen Katy Perry op je radio. En eerst Bruno Mars bij Paradise. Dit is Grenade.

Paradise en Unpretty. Daarmee is het 6 minuten voor 1 geworden. Zometeen tijd voor de tractualiteit. Daarin hebben we het over Italië, die hun hondenbeleid nog even een stukje strenger maakt. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Ook Michael Jackson en eerst The Outfield. Dit is Your Love bij

0: deze week verkeerst Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro M 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf alles willen golven? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuracao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro M 2026.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Sport tot slot. FC Utrecht heeft in de Eredivisie met 2-0 gewonnen van NAC Breda. De bezoekers speelden bijna een uur met 10 man. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten. Utrecht blijft in de race voor de play-offs om Europees voetbal, terwijl NAC nu 5 punten achter staat op Telstar en degradatie dreigt. Stadion Galgenwaard was voor de 15e keer dit seizoen uitverkocht. Lando Norris heeft de sprintrace in Miami gewonnen. De regerende wereldkampioen startte vanaf pole position en leidde de race van begin tot eind. Teamgenoot Oscar Piastri eindigde als tweede, gevolgd door Charles Leclerc van Ferrari. Max Verstappen eindigde op de 6e plaats na een slechte start. Mercedes met Kimi Antonelli en George Russell werd 4e en 5e. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Nadine Roos.
6: Waarom hondeneigenaren in Italië voortaan met schoonmaakflesjes moeten lopen? Paradise FM. Dat hoor je zo meteen in de Tractualiteit na Michael Jackson.

0: Smooth Criminal. Dan ben je in de Italiaanse stad Livorno. Ook al als je je hond laat plassen op straat en dat niet opruimt.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Het wordt toch allemaal steeds strikter in de wereld, hè? Hondeneigenaren in Livorno die riskeren een boete van €500... als ze de plas van hun hond niet opruimen. Dat komt doordat er altijd klachten zijn geweest over de plaslucht in de stad. Daarom moeten hondeneigenaren nu voortaan flesjes water of schoonmaakspray bij zich hebben om de stoepen, bankjes en zelfs de wielen van auto's schoon te maken. Ik zie wel voor me dat hele mensen met een soort van riem lopen. Wat moet je allemaal bij je hebben tegenwoordig, hè? Van die poepzakjes. Nu dus ook een soort van spreetje die je eraan moet klikken. Straks vragen ze ook nog waar wc-papier bij komt om zijn kontje schoon te maken. Ik ben heel benieuwd. Wat vind jij hiervan? Maar vooral, welk liedje vind jij passen bij dit akkefietje? En dat laat je weten via 6751031. Wie weet hoor jij jouw nummer wel voorbij komen hier op de radio. Naar Maroon 5, dit is Misery.
2: Oh yeah.

0: Matter Tonight. Nou, ik denk dat €500 wel een verschilletje maakt.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Dat is de boete die er in de Italiaanse plaats Livorno op staat voor het laten plassen van je hond in de openbare ruimte en dat niet op te ruimen. Ik had het er net al even over. Dan moet je dus flink aan de bak als hondeneigenaar. Niet alleen de poep opruimen, maar ook de plas wegsprayen. Je moet van alles bij je hebben tegenwoordig. Ik was benieuwd welk liedje past bij dat akkefietje. Er zijn mooie suggesties binnengekomen, al zeg ik het zelf. Onder andere van Mart, die dacht aan de Black Keys en Gold on the Ceiling. Dan moet ik ze wel heel bont maken, de honden. Op die twee komt van Margaret, die stuurt in. Deze zag ik ook aankomen. Who let the dogs out?

En Karen die dacht aan Hilary Duff met ook een nummer dat ik lang niet heb gehoord. Come Clean. Dat is optie 3. Wil je die helemaal horen, dan stuur je dus optie 3 naar 6751031. Optie 1 was Gold on the Ceiling van de Black Keys. Optie 2, Who Let the Dogs Out van Bahaman. Laat het weten welke jij wil horen via 6751031. Eerst Kelly Clarkson. Just the

Soul, Me, Myself and I bij Paradise. In de Turktiniteit had ik het net over hoe een plasje van je hond je duur kan komen te staan. 500 euro boete geldt er in Italië tegenwoordig op het laten plassen van je hond zonder het opruimen. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Niet genoeg stemmen zijn er binnengekomen voor Gold on the Ceiling van de Black Keys. Ook niet voor Hilary Duff en Come Clean. Dat betekent dat er eigenlijk maar één winnaar kan zijn. Ik voelde hem net ook al aankomen en we gaan hem nu ook echt horen. Bahaman, Who Let the Dogs Out, hoor je nu bij Paradise. Oh!

0: geopend van 10 tot 10.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
3: Deze week verkeerst Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro-Am 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf alles willen golven? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuraçao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro-Am 2026.

0: Eminem en Rihanna. I love the way you lie.
1: Hou op met me. Aranka van de Zanden.
0: Het is zaterdagmiddag 2:50 geworden. Aranka, goedemiddag.
2: Goedemiddag. We hebben er zin in.
0: Ja, het is een speciale dag, hè? Vertel, wat gaan we doen vandaag?
2: Absoluut. Ja, we hebben een winnaar van de Hou op met me winactie van 2 weken geleden. Heel nice.
0: Want we wilden horen van andere mensen een keer, hè?
2: Ja, inderdaad. Eventjes wat rare, chaotische verhalen. Iedereen heeft wel eens wat meegemaakt. Die denkt, nou, hou op met me. Van, dat overkomt mij alleen. En dat is het hele concept van hou op met me. Hè. Gewoon een beetje zelfspot delen met mensen. Dus er zijn redelijk wat verhalen binnengekomen. Maar eigenlijk om deze moest ik meermaals hardop grinniken. Dus ik denk, dit wordt hem. En die is ook nog een keer wel een leuke voor op het eiland. Dat hoor je zo. Maar aangezien Nederlanders wel vaker Spaanse woorden een beetje verwarren. En dat geeft hilarische situaties. Dus het verhaal komt van Miranda van Malsen. En speelt zich af in Spanje, 2007. Ze was net geëmigreerd. Had braaf vooraf wat Spaanse les gevolgd. Ze wist niet alles meer, maar nog wel één ding zeker. Woorden die eindigen op een O zijn mannelijk. Mm. En woorden eindigend op een A zijn vrouwelijk. Nou, top.
0: Ik voel het een beetje aankomen, maar ik zeg niet.
2: Ja, ik ben benieuwd. Op een avond gaat ze uit eten. Wil een gebraden kip bestellen. Ja, maar er is geen menukaart. Dus ze moet even improviseren. En ze weet in ieder geval, het begint met poil. Ze denkt, nou, een kip, ja, dat is vrouwelijk. Dus het zal wel poia zijn.
0: Ja, en toen...
2: Dus zij bestelt echt vol zelfvertrouwen op poia, poor maar morgen. Nou ja, de mannelijke oper kreeg spontaan het schaamrood op de kaken. En de vroeg heel voorzichtig, wilt u marine poia? Ja, dat wilde ze eigenlijk zeggen. Nou goed, jij hebt hem. Ik weet, voor de mensen thuis die zeggen, wat is nou het probleem? Ja, poia is dus gewoon kip. Maar ja, poia is, hoe zeg je dat netjes, een mannelijk onderdeel.
0: Toch heel gek dat het mannelijk geslachtsdeel een vrouwelijke, hoe zeg je dat, achterkant heeft van het
2: woord. Ja, goed, we zijn het sterke geslacht. Dus zij zei zelf dat het niks met kippen te maken heeft. Maar ik vind wel dat het wat met hanen te maken heeft. Want ik zeg al jaren dat een cocktail vrij vertaald een hanenstaart is. Dus en gisteren leerde ik ook van een vriendin van me dat het woord ook origineel komt van peacocktail. Dus die mooie veren in je glas.
0: Met alle kleuren,
2: Ja, precies. Ja. Nou goed, dus een typisch momentje in het buitenland. Miranda, Masha, gepabianiciteerd. Ik zorg dat dat boekje zo snel mogelijk bij jou terechtkomt. Maar ik ging hier natuurlijk ook weer aan denken van dit soort dingen gebeuren niet alleen in Spanje. Op het eiland kan het ook wel misgaan. En dan is het toch vaak vanwege de klemtoon.
0: Ja.
2: Zeg maar, niet helemaal goed doorkomt. Ik heb weer een verhaal gehoord van een verpleegster die per ongeluk... Dolo en Dolor.
0: Ik wou net zeggen, hier heb je hetzelfde. Ja. Dolo.
2: Ja. Ja, goed. Dus weer dat mannelijk onderdeel wat voorbij komt. ik wil wel zeggen, Miranda, Masha, gepabianiciteerd. Ik zorg dat dat boekje zo snel mogelijk bij jou terechtkomt. Maar ik ging hier natuurlijk ook weer aan denken van dit soort dingen gebeuren niet alleen in Spanje. Op het eiland kan het ook wel misgaan. En dan is het toch vaak vanwege de klemtoon.
0: Ja.
2: Zeg maar, niet helemaal goed doorkomt. Ik heb weer een verhaal gehoord van een verpleegster die...

0: Ja.
1: Ja, goed, het is weer dat mannelijk onderdeel wat voorbij komt. Ja, ik wil wel zeggen, alle respect voor iedereen die zijn best doet om de lokale taal te leren natuurlijk. Maar ik heb wel met die klemtonen, dat ik daar soms zeg maar klemtenen van krijg. Als ik dan mensen een polar hoor bestellen van Palaar. Ja, echt, hè? Ja, en toen ik in de horeca werkte, ik gaf mensen meermaals een cola, omdat ik het gewoon niet verstond. Ja, inderdaad. En de Botica en de Cascora weg. Maar goed, ik ben niet hypocriet, hè. Ik zeg ook altijd, ik spreek papje mensen vloeibaar en niet vloeiend. Uh-huh. Ik doe wel mijn best. Ik heb wel ook frustraties. Ik heb bijvoorbeeld een keer in mijn beste papje mensen bij een broodjeszaak besteld. Hè, ging allemaal soepel. Brood op beleg, saus. Mi poraya ti boyo, un tiki jalapeño. Nou, alles werd begrepen. Maar toen keek die mevrouw achter de counter me strak aan en vroeg, alleen een broodje op een menu. Ja, ik probeer het wel goed te doen, hè. Nee, wacht, moraal van het verhaal, taal leren is hartstikke leuk, tot je ineens iets anders bestelt dan de bedoeling was. Ja, ik zou zeggen, voor meer van dit soort totaal onnodige, maar toch leerzame anekdotes, kun je gewoon terecht op houopmet.me. En ben je niet Miranda, dus heb je niet gewonnen, geen zorgen. Je kunt mijn boekje gewoon bestellen voor maar €15. Ook te vinden op de website. Dus dan heb je nog wat te lachen.
0: Yes.
1: Ja, dus dat.
0: Dankjewel. En ook niet te vervangen met andere woorden. Ajo.
1: Adanka.
0: Ook niet te vervangen met andere namen. Nee, inderdaad. Doei doei.
1: Is goed, bij. Ajo.
2: Hou op met me. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Is een labios compartidos. Daarmee komen we op het einde van Weekend Vibes vandaag. Morgen tussen 12 en 2 ben ik er gewoon weer. Zometeen hoor je King. Pink komt eraan. En eerst Simon Webby. Dit is No Worries. Tot morgen.

0: Jackie Circuit en FAC presenteren het grootste spektakel op het asfalt. Caribbean Pinks All Out. Van 30 april tot 3 mei. 10 Amerikaanse topwagens in de bloedstollende 6-second battle. Met de heetste influencer uit te zien, Joanna Marie, in haar Honda.
1: I'm so excited to announce that I'm going to be traveling.

0: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 533. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Sport tot slot. Tennister Marta Kostyuk heeft haar eerste Masters-toernooi gewonnen. De 23-jarige Oekraïense versloeg in Madrid de Russische Mira Andreeva met 6-3 en 7-5. Kostyuk vierde haar overwinning met een backflip. Dit was haar derde titel in haar carrière, na Austin en Rouen. Kostyuk weigerde beide keren de hand te schudden vanwege de oorlog in Oekraïne. FC Utrecht heeft in de Eredivisie met 2-0 gewonnen van NAC Breda. De bezoekers speelden bijna een uur met 10 man. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten. Utrecht blijft in de race voor de play-offs om Europees voetbal, terwijl NAC nu 5 punten achter staat op Telstar en degradatie dreigt. Stadion Galgenwaard was voor de 15e keer dit seizoen uitverkocht. En tot zover het nieuws.

0: Curaçao Rendezvous 2026. Van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Sirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Topa.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: paradisefm.cw.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
3: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Yountville. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com.
6: PMI Curaçao, the property management people.

0: Dave op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
2: Vier Moederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
3: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
4: Ik ben bijna jarig!
5: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je Toppiebox klaar te maken.
4: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
5: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt. Lekker makkelijk bij Top One Toys.
4: Helemaal toppie!
6: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
4: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuinmal en nu ook...

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het taxiplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten.
1: Sport, tot slot. Excelsior heeft een belangrijke overwinning behaald in de strijd tegen degradatie. In Groningen werd het 2-3. Na achterstanden in beide helften maakte Guyan de Recht in de 90ste minuut het winnende doelpunt. Door deze zege staat Excelsior 4 punten boven nummer 16 Telstar en kan de ploeg niet meer rechtstreeks degraderen. Arsenal heeft Manchester City op 6 punten gezet in de Premier League. De Londense koploper won met 3-0 van Fulham. Victor Gyökeres scoorde 2 keer en kopte vlak voor rust de 3e goal binnen. Manchester City kan zondag tegen Everton het gat verkleinen tot 3 punten. In de Premier League werd opnieuw een speler met rood van het veld gestuurd voor haartrekken.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Deze week verkeert Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro-Am 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf alles willen golven? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuracao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro-Am 2026.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Viermoederdag met Akoya Curaçao. Geniet van een heerlijke brunch met een uitgebreid all-you-can-eat buffet, live entertainment en onbeperkt mimosa's voor slechts $69 per persoon. En maak daarnaast ook nog eens kans op een weekendje weg voor twee. Reserveer vandaag nog via 788-2800 of 662-9910. Want jouw moeder verdient toch alleen het allerbeste?
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: via paradisefm.cw.
1: Deze week verkeert Blue Bay in Legends-modus. Met de MCB Caribbean Legends Pro M 2026. 24 Legends, 18 holes, 1 winnaar. Altijd zelf al eens willen golfen? Onze driving range is vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 1:30 gratis toegankelijk. Kom langs, beleef de spanning en mis de grote finale op zondag niet. Voor meer informatie ga je naar bluebaycuracao.com. We zien je dit weekend tijdens de MCB Caribbean Legends Pro M 2026.
2: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Sirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
1: Voor het dagelijkse verkeer en files hier en daar is een goede motorolie ideaal. Hiervoor is Shell Helix semi-synthetisch en Shell Helix ultra full synthetisch ontwikkeld. Zelfs voor de zware vrachtwagens en machines heeft Shell zorg gedragen. Hiervoor is de Shell Rimula R5 semi-synthetisch en de Shell Rimula R6 full synthetisch ontworpen. Speciaal gemaakt voor de motoren van tegenwoordig.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop.
4: Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en 6 Frenicar.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws.
1: Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten.
2: Sport, tot slot. Excelsior heeft een belangrijke overwinning behaald in de strijd tegen degradatie. In Groningen werd het 2-3. Na achterstanden in beide helften maakte Guyan de Recht in de 90ste minuut het winnende doelpunt. Door deze zege staat Excelsior 4 punten boven nummer 16 Telstar en kan de ploeg niet meer rechtstreeks degraderen. Arsenal heeft Manchester City op 6 punten gezet in de Premier League. De Londense koploper won met 3-0 van Fulham. Victor Gyökeres scoorde 2 keer en kopte vlak voor rust de 3e goal binnen. Manchester City kan zondag tegen Everton het gat verkleinen tot 3 punten. In de Premier League werd opnieuw een speler met rood van het veld gestuurd voor haartrekken.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.
3: Met Sentoo betaal je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentoo.io.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
0: Dit is Paradise FM. Zingt ze allemaal mee op 103.1 FM.

0: Mai's best kept secret, La Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Curaçao Rendezvous 2026, van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet 's avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Shirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nostra Toppa.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Sport tot slot. Schalke 04 is terug in de Bundesliga na een overwinning van 1-0 op Fortuna Düsseldorf. De club uit Gelsenkirchen, onder leiding van technisch directeur Juri Mulder, verzekerde zich van promotie. Kenan Karaman scoorde het enige doelpunt in de 15e minuut. Mulder noemde de promotie bijzonder en sprak over een fantastisch seizoen. Ajax heeft in de blessuretijd een punt gered in de topper tegen PSV. De eindstand was 2-2. Hierdoor blijft Ajax op de vierde plek staan in de Eredivisie, met zicht op de derde voorronde van de Champions League. PSV had niets meer te winnen, maar scoorde wel de 1-2. De gelijkmaker viel pas in de laatste minuut. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
7: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
8: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
9: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
10: stond vol kapotte koelkasten, lawaaiige wasmachines en stinkende airco's. Is daar jij de held die daar multi

30 in Zeelandia. Multimart. Wel zo makkelijk. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: paradisefm.cw. Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
5: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
4: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
5: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk.

0: veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: HC presenteren het grootste spektakel op het asfalt. Caribbean Pinks All Out. Van 30 april tot 3 mei. 10 Amerikaanse topwagens in de bloedstollende 6-second battle. Met de heetste influencer uit te zien, Joanna Marie, in haar Honda.
1: I'm so excited to announce that I'm going to be traveling.

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Zin om heerlijk te ontspannen tijdens een zorgeloze vakantie? Dan moet je bij Maduro Travel zijn. Met meer dan 80 jaar ervaring zijn wij dé expert op het gebied van reizen. Wij verzorgen je reis van A tot Z. Vliegtickets, hotels, autoverhuur, cruises, reisverzekeringen, de mooiste pakketreizen en nog veel meer. Betaling in termijnen kan ook bij ons. Bezoek ons op Maduro Plaza. Onze specialisten staan klaar om uw droomreis uit te laten komen. Bel voor meer informatie 7331600. Of

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen de olietanker MT Eureka gekaapt. De Jemenitische kustwacht meldt dat het schip nu richting Somalië vaart. De kustwacht houdt de tanker in de gaten. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. De Europese Unie bestrijdt deze piraterij met operatie Atalanta. Later meer. De Verenigde Staten trekken 5000 Amerikaanse soldaten terug uit Duitsland. Dit heeft het Pentagon bevestigd. President Trump had al gedreigd met vermindering van troepen na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. De terugtrekking zal naar verwachting binnen 6 tot 12 maanden zijn voltooid. Ongeveer 35.000 Amerikaanse militairen zijn momenteel in Duitsland gestationeerd. In Istanbul zijn tijdens een protest op de Dag van de Arbeid meer dan 500 mensen gearresteerd. Ze wilden naar het Taksimplein, dat door de autoriteiten als verboden terrein is aangemerkt. De burgemeester waarschuwde eerder dat demonstreren daar niet was toegestaan, vanwege eerdere ongeregeldheden. In Nederland zijn er geen meldingen van vergelijkbare incidenten. Sport tot slot. Francesco Farioli is zaterdagavond kampioen geworden met FC Porto. De Italiaanse trainer leidde zijn team naar een zege van 1-0 tegen FC Alverca. Goed voor de 31ste landstitel. Farioli herstelde zich van het Ajax-trauma van vorig seizoen. In het kampioensteam spelen ook twee Nederlanders, Pablo Rosario en Luc de Jong. NEC heeft in de strijd om de tweede en derde plek puntenverlies geleden tegen degradatiekandidaat Telstar. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. NEC heeft nu nog maar 1 punt voorsprong op nummer 4 Ajax. Telstar staat na het gelijkspel op de 16e plek in de competitie. FC Twente kan bij winst over NEC en Ajax heen op de ranglijst. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
3: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijnde woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klassiek

0: Curaçao Rendezvous 2026. Van 2 tot en met 8 mei. Zeilschepen uit Latijns-Amerika vullen onze haven met een geweldige sfeer op de werven van Otrabanda. Vol muziek en sfeer. Ook de Marine Village is aanwezig met haar activiteiten. Geniet s'avonds op het Brionplein van het Luchtmachtorkest, Sirma Rouse en onze beste lokale bands. Zondagmiddag, spectaculaire marine show in de haven. Zondagavond, Wilfrido Vargas en zijn orkest op het Brionplein. Volg ons op social media, Villas Curaçao. En beleef een geweldige Villas 2026 met ons. Curaçao Sail Rendezvous 2026. Nosta Topa.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.